0: en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran hebben over en weer luchtaanvallen uitgevoerd. Iran meldt dat in Bahrein Amerikaanse doelen zijn getroffen, maar de VS ontkent dat en zegt dat het als reactie aanvallen heeft uitgevoerd op een Iraans controlecentrum. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld te over te maken. Ook in de Eerste Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een verbod op homogenezing. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Het weer, enkele buien met kans op onweer. In de loop van de dag af en toe zon en 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Minister Jamie van Essen, verantwoordelijk voor natuurbescherming, aarzelt over het handhaven van de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Hij vindt die van belang, maar gaat in beroep tegen het rechtbankvonnis van vorige maand, waarin hij wordt verplicht nu al op te treden. Dat heeft hij de Tweede Kamer per brief laten weten. Hij wil meer tijd om een goede beslissing te kunnen nemen. Het vonnis betreft een zaak die was aangespannen door Red de Veluwe, tegenstanders van de komst van chartervluchten. Het houdt in dat zijn ministerie, Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, LVVN, moet optreden tegen het gebruik van een terrein bij de nieuwe terminal, omdat dat een uitbreiding is waarvoor geen natuurvergunning is afgegeven, of dat hij duidelijk maakt waarom het gebruik wel legaal is. De uitspraak was 16 april en het ministerie moest binnen 8 weken met een reactie komen. Op het terrein worden onder meer vliegtuigen gestald. En het is niet aangetoond dat de eerste Lelystadse groothandel, de ELS, bij de demontage van oude branddussers 2 jaar geleden zodanig de regels heeft overtreden dat illegaal PFAS is vrijgekomen door de rechtbank. De klacht daarover van buurman Heine, fabrikant van zowel kunststofdoek als de techniek om dat doek te maken, is afgewezen. Het metaalbedrijf aan de Staalstraat zou 11 juli 2024 tegen de regels met open deuren schuimblussers hebben vernietigd. Maar volgens de beschikbare documenten werden die dag uitsluitend poederblussers verwerkt. PFAS zit er in sommige schuimblussers. De provincie, die verantwoordelijk is voor het toezicht, had eerder al gezegd dat inspecteurs geen onregelmatigheden hadden aangetroffen. De rechtszaak nu was een beroep van Heine tegen de beslissing van de provincie niet op te treden. Maar de zaak staat niet op zichzelf. De buurman vecht al jaren tegen vervuiling die ELS volgens hem veroorzaakt. En Afrobeat Club staat vrijdagavond in Cornelen. Dat betekent luisteren naar en dansen op ska. One Step Beyond, Monkey Man, Gangsters komen voorbij, maar ook minder bekende nummers. En voor de ingewijde saxofonist Hanneke Kolkman is er niet bij. Zij is gevloerd door hernia en wordt vervangen door Neeltje van der Drift. En op onze site een interview met zanger en gitarist Joep van der Meer.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vanaf vandaag is het erg veranderlijk in Lelystad. Het is eerst droog met wat zon. Na de ochtendspits trekken vanuit het zuidwesten buien over de stad. Vooral vanmiddag is bij sommige exemplaren kans op onweer, windstoot en lokaal veel regen in korte tijd. Tijdens droge momenten wordt het maximaal 21 of 22 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het breed op. Vannacht is het meestal droog bij een minimumtemperatuur van 12 of 13 graden. Morgen verspreidt over de hele dag een enkele bui. Er is ook wel ruimte voor de zon en ik verwacht minder felle buien dan vandaag. Bij een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het in de middag niet warmer dan 19 graden. Donderdag blijft het fris en is het weer vergelijkbaar met vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
4: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
3: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
5: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
3: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekort op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt en het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten in dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, al dus de conclusie. Lelystad is één van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wendelas van Bennekom van het Moloster Trainingscentrum, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus Las van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerde Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De wisselvalligheid houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag valt het echter mee met het aantal buien. Tot de avondspits blijft het op een lichte bui na droog en eerst schijnt de zon geregeld. In de loop van de middag neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe. Tegen en in de avond is de paraplu meestal nodig. Met hooguit 19 graden en een stevig zuidwestenwind is het fris. Later vanavond van het westen uit opklaringen, vannacht kans op een bui en met 13 graden is het fris. Morgen talrijke buien, een enkele mogelijk met onweer en lokaal veel regen in korte tijd. Later komt de zon tevoorschijn, maar is nog steeds een bui mogelijk. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graadje frisser dan vandaag. Vrijdag ook koel, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
5: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
4: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
6: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
4: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt wat langzamer in de regio. Bijvoorbeeld op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt in het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten in dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, al dus de conclusie. Lelystad is één van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wende las van Bennekom van het Moloster Trainingscenter, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus last van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerde Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De wisselvalligheid houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag valt het echter mee met het aantal buien. Tot de avondspits blijft het op een lichte bui na droog en eerst schijnt de zon geregeld. In de loop van de middag neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe. Tegen en in de avond is de paraplu meestal nodig. Met hooguit 19 graden en een stevig zuidwestenwind is het fris. Later vanavond van het westen uit opklaringen, vannacht kans op een bui en met 13 graden is het fris. Morgen talrijke buien, een enkele mogelijk met onweer en lokaal veel regen in korte tijd. Later komt de zon tevoorschijn, maar is nog steeds een bui mogelijk. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graadje frisser dan vandaag. Vrijdag ook koel, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang. In de regio zijn gelukkig alleen maar korte files van maximaal 10 minuten. Bijvoorbeeld de A2 naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg. 7 kilometer, 10 minuten. Ook op de A12 Arnhem-Utrecht een file tussen Oosterbeek en knooppunt Baanderbroek. Niet al te lang gelukkig, 5 minuten door een pechgeval. 1 rijstrook is dicht. En op de A50 naar Os is het wederom aansluiten tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
6: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
5: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: vaste hits. Voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen, onder meer de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal zijn bergingswerkzaamheden bezig. Eén rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Baanderbroek 10 minuten vertraging. Ook wordt er langzamer gereden op de A2 naar Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer, kwartiertje extra. En dan de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en dik 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik neem je mee terug naar de tijd van je voorvaderen. Je moet namelijk weten dat zij voor jou zijn gestorven. Net als al die andere miljoenen mannen die hun leven gaven voor hun vaderland. Jarenlang zaten ze vast in de loopgraven in België. Tot ze op een dag ophielden met vechten en zich verbroederden met de vijand. Want ook al was het oorlog, hun eigen wil was die avond sterker dan de wil van de machthebbers. Het was december 1914, op een koude en heldere avond. Voor één keer werden de muren tussen de strijdende partijen vergeten. De soldaten hadden op die ene avond eindelijk iets met elkaar gemeen. De wil om voor even niet te vechten. Daar in dat niemandsland tussen de loopgraven kwamen ze bij elkaar. Voor één avond waren ze met z'n allen één. Het leek een uitstekende les voor de toekomst, maar achteraf hebben we er eigenlijk niet veel van geleerd. Nog steeds worden er levens zinloos opgeofferd en wordt er gerouwd om mannen die het slagveld niet overleven. Sinds die decembernacht in 1914 is het al meerdere keren helemaal misgegaan. Alleen de hoop is altijd hetzelfde gebleven. Laten we dus maar weer de geest van die koude avond oproepen. De wil om niet zinloos het slachtoffer te worden van oorlog en geweld. Laten we weer met z'n allen één worden. Ook al is het waarschijnlijk maar voor even.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Het project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt in het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, al dus de conclusie. Lelystad is een van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wendelas van Bennekom van het Moloster Trainingscentrum, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus Las van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerde Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De wisselvalligheid houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag valt het echter mee met het aantal buien. Tot de avondspits blijft het op een lichte bui na droog en eerst schijnt de zon geregeld. In de loop van de middag neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe. Tegen en in de avond is de paraplu meestal nodig. Met hooguit 19 graden en een stevig zuidwestenwind is het fris. Later vanavond van het westen uit opklaringen, vannacht kans op een bui en met 13 graden is het fris. Morgen talrijke buien. Een enkele mogelijk met onweer en lokaal veel regen in korte tijd. Later komt de zon tevoorschijn, maar is nog steeds een bui mogelijk. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graadje frisser dan vandaag. Vrijdag ook koel, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 10:00, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt in het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten in dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, al dus de conclusie. Lelystad is een van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wende las van Bennekom van het Moloster Trainingscentrum, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus last van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerde Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De wisselvalligheid houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag valt het echter mee met het aantal buien. Tot de avondspits blijft het op een lichte bui na droog en eerst schijnt de zon geregeld. In de loop van de middag neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe. Tegen en in de avond is de paraplu meestal nodig. Met hooguit 19 graden en een stevig zuidwestenwind is het fris. Later vanavond van het westen uit opklaringen, vannacht kans op een bui en met 13 graden is het fris. Morgen talrijke buien. Een enkele mogelijk met onweer en lokaal veel regen in korte tijd. Later komt de zon tevoorschijn, maar is nog steeds een bui mogelijk. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graadje frisser dan vandaag. Vrijdag ook koel, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
5: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Het project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt en het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten in dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, dat is de conclusie. Lelystad is een van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wendelas van Bennekom van het Moloscher Trainingscenter, gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus Las van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerde Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De wisselvalligheid houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag valt het echter mee met het aantal buien. Tot de avondspits blijft het op een lichte bui na droog en eerst schijnt de zon geregeld. In de loop van de middag neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe. Tegen en in de avond is de paraplu meestal nodig. Met hooguit 19 graden en een stevig zuidwestenwind is het fris. Later vanavond van het westen uit opklaringen, vannacht kans op een bui en met 13 graden is het fris. Morgen talrijke buien, een enkele mogelijk met onweer en lokaal veel regen in korte tijd. Later komt de zon tevoorschijn, maar is nog steeds een bui mogelijk. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graadje frisser dan vandaag. Vrijdag ook koel, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
5: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Het project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt en het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is de reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, dat is de conclusie. Lelystad is een van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wende las van Bennekom van het Moloster Trainingscenter, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus last van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met 19 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking geleidelijk toe in Lelystad. Tegen en in de avond regent het van tijd tot tijd. Later vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht kans op een bui bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Morgen met enige regelmaat buien verspreid over de hele dag. Soms regent het even flink. Bij een enkele bui is kans op onweer. De wind waait nog steeds met windkracht 4 vanuit het zuidwesten. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Vrijdag ook fris, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op 23 miljoen euro. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. De spitsstrook is daar dicht vanwege werkzaamheden. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Het project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt en het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, al dus de conclusie. Lelystad is één van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wende last van Bennekom van het Moloster Trainingscentrum, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus last van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met 19 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking geleidelijk toe in Lelystad. Tegen en in de avond regent het van tijd tot tijd. Later vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht kans op een bui bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Morgen met enige regelmaat buien verspreid over de hele dag. Soms regent het even flink. Bij een enkele bui is kans op onweer. De wind waait nog steeds met windkracht 4 vanuit het zuidwesten. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Vrijdag ook fris, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Tot ziens.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Vanwege werkzaamheden is de spitsstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Het project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt en het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten in dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, al dus de conclusie. Lelystad is een van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wendelas van Bennekom van het Moloster Trainingscenter, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus Las van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met 19 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking geleidelijk toe in Lelystad. Tegen en in de avond regent het van tijd tot tijd. Later vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht kans op een bui bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Morgen met enige regelmaat buien verspreid over de hele dag. Soms regent het even flink. Bij een enkele bui is kans op onweer. De wind waait nog steeds met windkracht 4 vanuit het zuidwesten. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Vrijdag ook fris, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En op de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord is de weg afgesloten tussen Hattem en het knooppunt Hattemerbroek. Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Kampen kan keren bij de afrit Zwolle-Zuid op de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1... van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Het project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt en het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten in dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, al dus de conclusie. Lelystad is één van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wendel las van Bennekom van het Moloster Trainingscentrum, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus last van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerde Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel, juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met 19 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking geleidelijk toe in Lelystad. Tegen en in de avond regent het van tijd tot tijd. Later vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht kans op een bui bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Morgen met enige regelmaat buien verspreid over de hele dag. Soms regent het even flink. Bij een enkele bui is kans op onweer. De wind waait nog steeds met windkracht 4 vanuit het zuidwesten. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Vrijdag ook fris, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijssoord, 5 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst, 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Radio Lelystad.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa onder meer eigen geavanceerde chips moet gaan maken. De meeste burgers en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. De politie in Italië heeft twee verdachten aangehouden voor het in brand steken van vier arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw. Tienduizenden VMBO-scholieren krijgen de uitslag van hun praktijkexamen een dag later. Vanwege een technische fout komt de uitslag morgen en niet vandaag. Volgende week volgt de uitslag van de andere examens. Het weer, buien en af en toe zon. Vanavond vanuit het westen meer regen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt en het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten in dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, al dus de conclusie. Lelystad is één van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wende las van Bennekom van het Molosfer Trainingscentrum, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus Las van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerde Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met 19 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking geleidelijk toe in Lelystad. Tegen en in de avond regent het van tijd tot tijd. Later vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht kans op een bui bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Morgen met enige regelmaat buien verspreid over de hele dag. Soms regent het even flink. Bij een enkele bui is kans op onweer. De wind waait nog steeds met windkracht 4 vanuit het zuidwesten. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Vrijdag ook fris, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A28, Utrecht richting Amersfoort, voor Bemmel 5 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit en Doel en Leusden 10 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten. En op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en het Gelredoom een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
0: Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels 10 gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat de 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 1 kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. De N325 Arnhem richting Nijmegen voor Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die hier met een visum mogen studeren. In totaal mogen zo'n 50 Gazanen komen, maar zonder toestemming van Israël kunnen ze maar moeilijk wegkomen. Als de werkomstandigheden in slachthuizen niet snel verbeteren, wil minister Velbrief het inhuren van uitzendkrachten in die vleessector gaan verbieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij over 2 weken verbeteringen wil zien. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. Daarin werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw nadrukkelijk uitgesloten. De omroep beroept zich op vrijheid van meningsuiting, maar het discriminatieverbod bij sollicitaties weegt zwaarder, zegt het college. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het dan weer wat droger. Morgen weer meer buien en maximaal 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Het project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt en het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, dat is de conclusie. Lelystad is een van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wendelas van Bennekom van het Moloster Trainingscenter, gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus Las van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerde Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met 19 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking geleidelijk toe in Lelystad. Tegen en in de avond regent het van tijd tot tijd. Later vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht kans op een bui bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Morgen met enige regelmaat buien verspreid over de hele dag. Soms regent het even flink. Bij een enkele bui is kans op onweer. De wind waait nog steeds met windkracht 4 vanuit het zuidwesten. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Vrijdag ook fris, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier oponthoud. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een kwartier. De A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en Heteren 10 minuten. De A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein nog eens een kwartier vertraging. A325 Arnhem richting Duitse grens voor Nijmegen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A6 Muiden richting Emmeloord, tussen Lelystad Airport en Lelystad Noord, 10 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Leusten, 10 minuten. A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein, een kwartier. En op de A325 Arnhem richting Duitse grens, voor Lent, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De twee concerten in Arnhem van rapper J mogen doorgaan. De rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Wel wordt in de gaten gehouden of Kanye West niet opnieuw antisemitische uitlatingen doet. Bij chemieconcern Dow verdwijnen ruim 600 banen, meldt Omroep Zeeland. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het wel weer droger, graad of 13 dan. Morgen opnieuw weer buien en het wordt dan maximaal 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt en het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten in dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, al dus de conclusie. Lelystad is één van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wende las van Bennekom van het Moloster Trainingscentrum, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus last van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerde Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met 19 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking geleidelijk toe in Lelystad. Tegen en in de avond regent het van tijd tot tijd. Later vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht kans op een bui bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Morgen met enige regelmaat buien verspreid over de hele dag. Soms regent het even flink. Bij een enkele bui is kans op onweer. De wind waait nog steeds met windkracht 4 vanuit het zuidwesten. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Vrijdag ook fris, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan nog files op de A6, Muiden richting Emmeloord. Voor Lelystad Noord een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Now let that guitar fall in.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
3: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Everybody took a holiday. En dat is wat ik ook ga doen. Samen met mijn vrouw. En ja, muziektrip stopt dan even. Maar op 15 juli pas komt er weer een nieuwe uitzending. Everybody took a holiday van Klaatu. Een Canadese progrockband vernoemd naar een buitenaards wezen uit de film The Day the Earth Stood Still. Er werd gezegd het zijn de Beatles, maar op de eerste albums was totaal geen informatie te vinden. En op het derde album Sir Army Sweep Shoot uit 1978 kwam er wel wat meer informatie over de band. En over vakantie gesproken, ja. De uitzending staat een beetje in het teken van waar we naartoe gaan. Even kijken. Het album 99.9 Fahrenheit van Suzanne Veka staat een nummer op in Liverpool. En een advies was, maak geen nummer over Liverpool, want dat vinden ze niet leuk. Maar elke keer als Suzanne in Liverpool komt, moet ze dit nummer spelen. Het gaat over waanzin en eenzaamheid. Het nummer klinkt eigenlijk niet zo somber en eenzaam wat je zou verwachten. Ja, en ik laat het je nu gewoon horen en dan kan je zelf oordelen wat het is in Liverpool van Suzanne Veka.

De Swinging Blue Jeans uit Liverpool. En de Hippie Hippie Shake, een nummer uit 1963, maar werd in 1964 een hit. Ze hadden nog twee andere nummers die een hit werden. Good Golly, Miss Molly en You're No Good. En het nummer Hippie Hippie Shake werd al in 1959 geschreven door een zekere Jan Romero. Hij was toen 17 jaar en had veel succes in Australië. En dan een band, The Vipers. Ze heette eerst de Vipers Skiffle Groep, eind jaren 50. Was een belangrijke band in de skiffle-periode. En in september 1956 winnen ze een contract bij het label van George Martin. Later kwamen Hank B. Marvin en Jet Harris en Tony Meehan erbij van The Shadows. En kwam het nu volgende nummer ook op een album te staan van The Shadows. Een verzamelbox, 2 classic albums en bonus EP's. Of extra extended plays. Maar goed, de Vipers dus. En het nummer Liverpool Blues.

Zij hadden dezelfde manager, producer als de Beatles. En zij waren de eerste band met 3 singles op de eerste plek in de Engelse hitlijsten, wat nog niet eerder was voorgekomen. Dit nummer, geschreven door Gary Marsden in 1964. Ik heb het over Jerry and the Pacemakers en Ferry Cross the Mersey. En in 1989 kwam er nog een benefietversie uit. Vanwege de ramp in het Liverpool Stadion bij Hillsborough, waar 95 voetbalfans in de verdrukking kwamen en overleden. Ja, en ik zei het al, vakantie, holiday. En dan wijk ik uit naar de Kinks op een 10e album en het eerste op het RCA-label. De titel van het album, Muswell Hillbillies, is vernoemd naar Muswell Hill. En het is een deel in Londen waar Ray en Dave Davies hun jeugd hebben doorgebracht. Het is geen succesvol album geweest. En dat was toch wel een teleurstelling na het grote succes van Lola uit 1970. Goed, het album Muswell Hillbillies verscheen op 24 november 1971. En van dat nummer heb ik Holiday afgehaald.

Je hoort de Paul Downs en het nummer Leaving of Liverpool. Ik heb er heel weinig van kunnen vinden van deze meneer. Behalve dat het een Engelse folkgitarist is, zanger, componist. Geboren in Exeter in Devon. En ja, hij ging klassiek gitaar studeren en hij deed als 16-jarige een solo optreden in de Westminster Abbey. En hij schijnt ook nog getoerd te hebben met de grote Pete Seeger. En dat was alle informatie en het misschien ook wel genoeg voor jullie. Ja, en dan kom ik toch wel dat ik af en toe eens een hit draai in dit programma. En ja, ook deze komt uit Liverpool. The Scaffold, een komische groep en zeer succesvol tijdens de jaren 60-70. Vanaf 1962, Roger McCuff, John McGorman, en die kwamen op het Merseyside Kunstfestival. Mike McGeer, die kwam er later bij, en dat was de broer van, of is de broer van Paul McCartney. Dit nummer stamt uit 1968. Ik heb het over The Scaffold dus en Lily the Pink.

En dan denk je dat Billy J. Kramer en de Dakotas, want die hoorde je net met Trains and Boats and Planes, ook uit Liverpool kwamen. Nou ja, gedeeltelijk. De zanger komt uit Liverpool en de rest van de band kwam uit Manchester. Nou ja, dat ligt ongeveer 30 kilometer verderop. Billy J. Kramer, officieel heet hij William Howard Ashton. En hij haalde het nummer uit een telefoonboek. Dat vond hij wel leuk. En de J van Billy J werd op advies van John Lennon weer toegevoegd. John en Paul van de Beatles die schreven de eerste twee singeltjes van de band. En From a Window kwam uit 1964. Dat is ook een nummer wat Lennon en McCartney hebben geschreven. Ja, ik ga nog eens even terug naar een holiday samen met Calexico. De Amerikaanse band uit Tucson, Arizona, opgericht in 1996. Hun muziekstijl, ja, een beetje Americana, Mexicaans. Hun zesde studioplaat, Carried to Dust uit 2008, zou een conceptalbum moeten worden. Maar de schrijver had een beetje een blok. En er was ook een staking van schrijvers op dat moment. En dan krijg je Writer's Minor Holiday. En uiteindelijk werd het ook geen conceptalbum. Maar het leverde wel een heel fraai nummer op. Calexico en Writer's Minor Holiday.

In 2010 kwam het album Why Not van Ringo Starr uit. En daarvan hoorde je The Other Side of Liverpool. Het is zijn 16e studioalbum. En er staat ook een nummer op Peace Dream. En daar speelt Paul McCartney basgitaar. En daar wordt John Lennon ook in genoemd. Er is nog een nummer waar Paul McCartney op meedoet. Walk With You. En daar zingt hij op mee. En het gaat over de dagen voordat Ringo Starr in de Beatles zat. En ja, The Other Side of Liverpool, dat moest gewoon even. The Searchers, uit Liverpool. Ook Mercy Beat. En de bandleden waren actief vanaf 1957 in allerlei skiffelbandjes. Braken eerder door in Nederland dan de Beatles. Het origineel van dit nummer staat op het tweede album en is geschreven door Tony Hatch. En in 1995 namen ze afscheid van het publiek met een heel groot optreden op de Glastonbury. En het nummer wat ik je laat horen is, ik denk toch ook wel heel erg bekend. En dan denk je, is het een hit? Nou, ik heb werkelijk waar even geen idee meer. Maar ga het opzoeken en neem het me niet kwalijk als het wel zo is.

Dat waren de Laas met Doldrum en L.A. Een kommaatje en dan een S erachter. En Lee Mavis was de frontman en ze waren actief van 1983 tot 1992. Het geluid was eigenlijk, ja, of de sound, tweestemmige samenzang en gitaren. En het leek een beetje, werd er gezegd, de vergelijking op Jerry en de Pacemakers en de Beatles. Nou, ben niet bij deze opname, want die kwamen van de 2 meter sessies af. Ze hebben slechts 1 album gemaakt en dat album heet The Laas. En daar staat een klein hitje op en dat nummer heet There She Goes. En dan ga ik al naar de laatste 2 nummers. En dan ga ik daarna lekker op vakantie naar Liverpool, Engeland, Wales. En dan horen jullie mij weer op 15 juli. De laatste 2. De allerlaatste is van Billy Fury met Maybe Tomorrow. En Beatles waren groot fan van hem, want hij was een van de grootste rock and roll sterren in zijn periode. 10 mei 1960 deden de Beatles auditie als band, maar ze werden wel aangenomen, maar dan moest Stu Sutcliffe ontslagen worden en John Lennon weigerde dat, maar hij wilde wel een handtekening hebben van Billy.

Fury. En nu ga je luisteren naar Nathan Carter. Nathan Kane Tyrone, 28 mei 1990 is hij geboren. Zijn vader en moeder komen uit Newry, uit Noord-Ierland. Maar hij is geboren in Liverpool. Hij speelde accordeon toen hij 4 jaar werd tijdens een schoolconcert. En op 10 jaar kreeg hij al de prijs All-Ireland Title for Traditional Singing. Ik kwam het nummer per toeval tegen van zijn 7e album Beautiful Life uit 2015. On the Boat to Liverpool. Ik vond hem leuk om te maken. En wat mij betreft dus, als jullie ook op vakantie gaan, veel plezier. En graag tot 15 juli weer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het vel ontveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herre.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: Goedenavond en welkom bij het hardste programma uit je regio. Je luistert weer naar
2: Pas op Herrie.
1: En vanavond weer een uitzending vol met gasten.
3: Zeker. Zelf toch?
1: We hebben, het belangrijkste die we uitgenodigd hadden was Niels van Metal Café.
4: What's up?
1: En we hebben Ocean. Die gaat straks nog wat vertellen over Void of Metal.
3: En zijn band Arteria.
1: En zijn band, uiteraard.
4: Ook niet onbelangrijk.
1: En als moral support hebben we natuurlijk weer onze Ruben in de studio.
2: Ruben.
1: Wij trapten af met Once Human.
3: Ja, ze bestaan niet meer.
1: Helaas.
3: Ja, hoe zou dat er komen? Voor mij was die zangeres weggegaan. Hè?
1: ik geloof niet dat het de reden is waarom Once Human niet meer bestaat.
3: Ik heb geen idee. Maar ja, goed, ze kunnen nog makkelijk een andere krijgen. Maar ze zeggen tegen Alice, hij zit bij ons komen zingen. Oh nee, die doet tegenwoordig bij Dragon Force.
5: En nog drie andere projecten.
3: Ja.
1: Precies.
3: Maar goed, dit kwam dus van een album Evolution en het nummer Gravity. Dus zoek de link met het eerste uur, het tweede uur.
1: En de derde plaat.
3: En de derde plaat.
1: Precies. Niels, welkom bij ons in het programma.
4: Dankjewel, fijn dat je mag zijn.
1: Ja, nou, we hebben je zelf uitgenodigd en we wilden natuurlijk graag eens even praten over de dingen die jij zoal doet.
4: Oh jee, weet je het zeker?
1: Ja, tuurlijk. Dat is de reden waarom we hebben al een hart voor metal en dat heb jij ook, want jij doet heel veel in Hilversum met het Metal Café. Maar kun jij even een klein beetje uitleggen wat het Metal Café nou precies inhoudt?
4: Ja. Natuurlijk kan ik dat. De naam is misschien wat misleidend. Die vraag krijg ik wel eens. Van, waar zit dat Metal Café dan? Ik heb niet een pand of zo. De naam van mijn vrijwilligersorganisatie is Metal Café. En wij zijn een vrijwilligersorganisatie voor metalheads, door metalheads. En wij zetten hele vette metal events neer. Op dit moment in Hilversum, in de Vorstin en in Café Dudok. En ik support ook andere initiatieven in Nederland omtrent de metal. Waaronder eentje die eraan komt. Die hoor je later.
1: Precies. Je bent er dus ook echt dagelijks mee bezig met metal. Zoiets wat wij ook altijd doen met ons radioprogramma natuurlijk. Iedereen wil natuurlijk zijn steentje bijdragen in de metalwereld. Mm-hmm. Wat organiseren jullie zoal?
4: We hebben eigenlijk op dit moment twee concepten staan. We hebben Metal Café Live. Metal Café Live is een metalavond, een liveavond in de Vorstin met drie bands. We kiezen dan drie Nederlandse metalbands uit. Bouwen een toffe line-up die een beetje bij elkaar passen qua genre. En dan gaan we gewoon helemaal los eigenlijk. En daarnaast hebben we kroegeditie. Dat noemen we gewoon Metal Café. En dat doen we dan in Dudok. En dan hebben we DJ's en dan draaien we de hele avond metal requests. En hebben we gewoon een plek, een kroeg voor onszelf de hele avond voor metalheads. En ook gewoon iedereen die er zin in heeft om langs te komen. Om lekker samen te chillen, van lekker te headbangen, te crowdsurfen en elkaar rond te gooien en bier te zuipen en gek te doen. En gewoon een plek om samen te komen eigenlijk.
1: Ja, en dat kan overal zijn?
4: In theorie wel. Ja, op dit moment doen we dat in Hilversum en daar zijn we best wel druk mee. Ik heb op dit moment 8 edities per jaar, waarvan 4 in de kroeg en 4 live. En dit jaar hebben we een hele speciale editie, een extra grote editie. Namelijk Dutch Metalheads Fest in samenwerking met de metal Facebookgroep Dutch Metalheads.
1: Ja.
4: En die wordt echt heel erg vet.
1: Nou, we zijn daar heel erg benieuwd naar, denk ik.
4: Dat geloof ik, ja.
3: Hoe is Niels, hoe is eigenlijk het idee ontstaan door Metal Café te beginnen? Is het gewoon het moment dat je dacht van, ik wil iets organiseren zeg maar, voor de metal scene? Of hoe kreeg je het idee?
4: Goeie vraag. Het mooie is, Metal Café zoals nu is tussen aanhalingstekens van mij. Ik ben de aanvoerder, noem het wat je wil. Ik heb een crew om me heen. Maar de naam Metal Café bestaat al veel langer. Al bijna iets van 20 jaar. In deze organisatie soort van. Ja. Dus toen ik een broekje was, was het ooit in Bussum. In een klein cafeetje. En er kwam toen drie honden en een kat of zo. En dat is de eerste keer dat ik ervan hoorde. En ongeveer in 2000, dat zal het zijn geweest. Pak een beetje 7 of 8 is het naar Hilversum gekomen. En daar was ik meteen bij. Toen kwam het in Hilversum in een kroeg. Een vaste kroeg, de Barracuda. Die bestaat helaas niet meer. En daar gingen ze dus elke maand gingen ze dat organiseren. En ik hoorde dat meteen. En ik ben toen direct bij de organisatie gegaan. En ik heb daar heel veel plezier gehad met heel veel mensen jarenlang. Dus zeker een jaar of 10 of zo. Het bleef altijd heel kleinschalig. En op een gegeven moment ging het dood. Tussen aanhalingstekens, het bloedde een beetje dood. Iedereen ging andere dingen doen. Ik was ook druk op een gegeven moment. Maar ja, die vonk is altijd gebleven. En ja, toen waren ze gestopt. En bij mij bleef het jeuken. En ik denk, ja, ik zat eigenlijk geduldig te wachten tot iemand anders iets moois ging neerzetten en niemand deed dat. Dus ik denk, ja, ga het pot verder door en dan ga ik het zelf maar doen. En dus zo geschiedenis. Dus ik ben rond gaan vragen. En toen zei de oude eigenaar van de Facebookpagina van Metal Café, die zei, je mag van mij de pagina hebben. Ik zei, nou, vind ik eigenlijk wel tof. Gaan we het soort van spirituele successor zijn. En gaan we het gewoon doorzetten. Alleen gaan we het nou helemaal op mijn manier doen.
3: Mooi.
4: En zien waar het schip strandt. Ja. En zo zijn we hier.
1: Ja.
4: Nou, weer 7 jaar. Ja. 7,5 jaar verder geloof ik. Jeetje, gaat snel.
1: Ja.
4: Wordt oud.
1: Tijd gaat hard when you're having fun.
4: Ja, absoluut. Ja. Metal is life.
1: Ja. Jij wordt op dit moment ook heel veel gevraagd om op festivals aankondigingen te doen.
4: Nou, ik weet niet of het heel veel is. Maar
1: ik kom hier regelmatig.
4: If you guys are listening, I'm available. Als je van een potje blaren houdt en mensen enthousiasmeren. Dus ik sta dit jaar bij Wildman Metal Fest. Ruben zit hier achter mij, is een van de hoofdorganisatoren. Heel leuk feestje zat in Dronten,
1: ja,
4: in Nirvana.
1: September, ja.
4: Ja, super tof. En toevallig, als jullie metalheads, als jullie met mij meeluisteren, als je volgende week nog niks te doen hebt. De 12e sta ik in Almere in de Meester. We hebben ook een heel cool event met 4 hele vette Nederlandse metalbandjes. Ga ik niet te veel over verklappen, want mijn medegast hier die wil er vast wel wat over vertellen, denk ik zo.
1: Dat is een van de organisatoren volgens mij.
4: Absoluut. Ja.
1: Dus, we gaan even naar wat muziek.
4: Lekker.
1: Jij hebt zelf het een en ander meegenomen aan muziek. Waar jij graag naar luistert, denk ik.
4: Ah, ik luister zoveel, ja. Maar hier luister
1: ik ook. Maar je hebt natuurlijk je favorieten.
4: Ja, nou, een aantal. Ja, mij was gevraagd, neem een paar nummers mee die jou geïnspireerd hebben als jonge metalhead. En ik denk, dat vond ik al een hele moeilijke keuze. Maar ik heb toch een paar keuzes gemaakt en wat meegenomen, ja.
3: Je hebt een paar mooie nummers meegenomen. En waaronder ook favorieten van ons tussen.
4: Oh, echt? Dus, ja. Wat leuk.
1: Nou ja, ik ben zelf ook wel een groot fan van het nummer wat we nu gaan draaien.
4: Oh, ja, die was voor mij heel bijzonder.
1: Ja.
5: Volgens mij hebben we laatst nog zelfs een nummertje van gedraaid. Van dezelfde plaat ook.
1: Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen.
4: Blijft ook een hele vette plaat in nog steeds, hoor. Na alles wat ze hebben gemaakt.
1: Het titelnummer van het tweede album van Fear Factory, The Manufacturer.

0: Applaus voor jezelf. Applaus! Slipknot en Wait and Bleed. Ook een keuze voor jou.
1: Correct, ja.
2: Jeugd sentiment zeker.
1: Absoluut, ja, ja, ja.
0: Hoe ben jij nou zo'n klein beetje achter in de metal gerold? We hadden er natuurlijk buiten de uitzending, hè, terwijl de muziek aan het spelen, we al even over. Maar ja, voor de luisteraars?
1: Heel lang geleden. In een galaxy far, far away. Toen ik nog een jong was. In Bussum was er toen een klein dingetje, dat heette Metal Café. En dat was in een klein cafeetje. En daar kwam ik één of twee keer, drie keer maybe. En dat was de eerste keer Metal Café dat ik het meemaakte. En jaren later, een paar jaartjes later, kwam ik wat regelmatig in Hilversum bij de Tegrijn, waar nu de Vorstin staat. Nou, dat vond ik geweldig. Ging 20 kilometer voor fietsen vanuit Muiderberg, waar ik vandaan kom. Ja, saai. Sorry, pa. zo is het steeds meer op gang gekomen met mijn liefde voor de metal. En wanneer was het ongeveer? 2007, 2008 of zo, denk ik. Toen kwam Metal Café ineens uit het niets, in ieder geval voor mij uit het niets, naar Hilversum met vrienden van mij. In een kroegje, heette de Barracuda. En ik heb me direct aangesloten bij de vrijwilligersorganisatie daar. En toen zijn we heel hard gegaan, hebben iets van pak een beetje 10 jaar gedaan. Bijna elke maand, soms iets vaker, in dat kroegje. DJ-avonden, requestjes of gewoon DJ's met hun eigen stijl. Af en toe bandjes, was super leuk. Gewoon een honk voor metalheads om samen te komen. En daar had ik heel veel passie voor en heel veel liefde. En dat is op een gegeven moment opgehouden. Mensen werden druk. Je weet hoe die dingen gaan. Ik werd ook druk. Ik werk in de zorg. Ik moest op een gegeven moment werken en studeren. Noem het allemaal maar op. En op een gegeven moment is daar de stekker als het ware uitgetrokken. Maar het bleef bij mij jeuken. En zodoende, een paar jaar later, dacht ik, ik ga er gewoon wat aan doen, want niemand anders doet het. Nee. Maar dat is wel be me. En toen zei Joey, de eigenaar van de Facebookpagina van Metal Café, je mag van mij de pagina hebben.
0: Ja.
1: Nou, waarom niet? Dacht ik, laten we het spiritueel voortzetten en gewoon doen. En dan gaan we het helemaal op mijn manier doen. En dat is volledig uit de hand gelopen. En dan zijn we hier.
2: En wat was jouw grootste uitdaging daarin dan, om die community zeg maar weer voor te zetten uit de naam van Metal Café?
1: Goede vraag. Het feit is dat je een soort van doorstart maakt. Dus je begint als het ware met bijna niks. En je gaat gewoon proberen. En je weet niet waar het schip strandt. Dat is het hele ding met event management en organisatie. Het is heel slecht voor je hart, kan ik je vertellen. Als je live edities doet en kaartjes verkoopt. Ik volg altijd de ticket sale. Misschien moet ik er maar eens mee stoppen. Want zeker na corona hebben mensen de neiging om heel laat pas kaartjes te kopen, schijnt. En dat vind ik heel spannend. We doen het altijd heel goed met ook veel live in de Vorstin, hoor. Daar niet van. Maar ik ben pas gerustgesteld als die zaal weer lekker druk is en ik iedereen blij zie zijn. En de weken daarvoor, dat hoort erbij. Het comes with the territory, de stress en de passie. Eigen schuld, had ik het maar niet moeten doen.
2: Ja, je hebt een beetje stress van tevoren, maar hoe ervaar je dan de sfeer zeg maar, op zo'n avond, zeg maar, als dat goed georganiseerd is? Je denkt van, heb ik toch weer goed voor elkaar. Hoe ervaar je dat dan?
1: Nou ja, zoals je het zegt, dat is gewoon geweldig. Je werkt je de pleuris en dan daar doe je het allemaal voor en dan zie je iedereen blij zijn. Mensen komen naartoe helemaal enthousiast. Oh, wat een vette band was dat. Oh, het was mijn eerste keer crowdsurfen. Oh, mijn eerste keer mosje, weet je wel. En dat is gewoon leuk. Daar word ik super blij van. En ook gewoon, ik zie nieuwe relaties ontstaan. We hebben ook al een paar Metal Café baby's zelfs. Ja. Met het zitten niet stil, hoor. We doen er meer dan alleen mosje.
2: Maar in Hilversum leeft er wel... Hilversum is bekend van als meertjesstad. Maar hoe leeft de metal scene daar in Hilversum eigenlijk?
1: Nou, blijkbaar goed. Want ik ben hier al een tijdje mee bezig. Het oude Metal Café, eerst toen ik er opnieuw mee begon, laat ik het zo zeggen, is nu ongeveer 7,5 jaar geleden. Helaas kwam corona tussendoor. En dat ging al vrij snel. En op een gegeven moment kwam met ook weer live erbij, omdat ik met de Vorstin in gesprek raakte. Mm. Dat doe ik nu ook al sinds 2022, denk ik. En dat gaat hard. Dus ik trek er hard aan. Het is elke keer goede zaal. Elke keer goed gevuld. De sfeer is altijd goed. Ik krijg altijd complimenten van alle kanten. Ook dank aan de Vorstin als jullie luisteren. Want dat zijn hele toffe mensen. De mensen werken heel hard. De vrijwilligers daar, maar ook gewoon de medewerkers. Ik kan er inmiddels beneden lezen en schrijven. En dat is echt zoveel waard. Anders werkt het niet. Je moet gewoon echt dedicated zijn. Passie hebben. En gewoon strak werken. Gewoon duidelijke visie en doelen hebben. En weten waar je aan begint. Want het is... je moet een beetje gek zijn eigenlijk. Want ik doe het in mijn vrije tijd. Het is basically een tweede baan op dit moment.
2: Dat snap ik wel goed, ja.
3: Wat zou voor jou een droomshow of droomband zijn?
1: Holy shit. Fucking hell. Oh, dude. Oh, hier was ik niet op voorbereid. ik ben nog helemaal niet met dat soort budgetten bezig, man. Fucking hell. Nou ja, move over, wakken. Let's go. I think we're gonna take over. Heel veel som nu. Nederland next. En dan Europe. Let's go. Nou, welke band? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik krijg wel vaker de vraag van... Ja, maar Niels, je bent zo'n metalhead. Wat vind je dan tof? Ja, maar ik vind zoveel tof. Er is zoveel moois in de metal. Alles, ja. Allerlei genres. Ik heb niet eentje die meteen naar voren schiet of zo. Ja, ik zou dan echt... Ja, ik weet niet of het beter is om te zeggen van hoe groter en hoe duurder, hoe beter. Want ik vind het juist, en dat is misschien een beetje tegenstrijdig, misschien moet ik niet hardop zeggen, maar ik doe het lekker toch. Ik vind juist die intieme concerten en dergelijke juist leuker. En dat vind ik ook de charme van het organiseren in de Nederlandse metal scene. En mensen kennen elkaar, het is echt de community vibe. En dat is ook wat Metal Café eigenlijk is. Ja. Het is niet alleen voor de bands, maar het is ook echt voor de community. We zijn zelf een community als onderdeel van de grotere community. Dus heb ik nou mooi de vraag omzeild? Of?
0: We gaan even nog even wat muziek draaien. Dit is ook een keuze van jou. Sepultura en Refuse.
1: I refused.

0: Sepultura, lekkere plaat, Refuse Resist van Chaos AD. Het is half geweest. Dat betekent dat wij altijd aandacht besteden aan een keuzeplaat. En deze keer is de startende presentator Martien. Die mag beginnen.
1: Oké. Okay. Nee, goed.
0: Jouw keuzeplaat.
1: Ik had er vandaag eens... ik zat te denken van, god, wat zou ik volgende week eens doen? Ik denk van, ja, dat wordt hem. Ik denk dat ik een bandje pak uit Nederland, die ik vaak genoeg gehoord heb op een ander metalstation van onze collega's Ernst en Rick. En wie hebben we nog meer? Sydney en weet die andere knakker ook weer?
2: Oh.
0: Rutger.
1: Rutger, ja. Ik was even zijn naam kwijt. Maar goed, daar hebben ze een keer een band in uitzending gehad en die heet Grindpad. Maar ja, dan ken je Ernst wel. Grindpad.
2: Grindpad.
1: Maar dat was dus... Grindpad.
0: Gewoon Grindpad, ja.
1: En ik vond het gewoon lekker klinken. En ik denk van, nou, dan moet ik toch eens een keer zo'n plaatje van draaien. En wat ik voor gekozen heb, zeg maar, komt van een EP'tje uit 2017. En dat heet Sharkbite. En ik vond de titel zo leuk. Come in peace, go in pieces.

0: Grindpad dus.
1: Nou, dat klinkt ongeveer alsof je met je blote voeten over het grindpad loopt, ja.
2: Lekker.
0: Iets dat, wat jij ook wel kan waarderen, Niels?
2: Zeker, ik hou van goede teringherrie.
0: Hey, het laatste wat jullie met de live optredens hebben georganiseerd. Welke bands hebben daar toen gespeeld?
2: De laatste editie, jezus. Ik moet heel eerlijk zijn, mijn hoofd zat echt ondersteboven, jongen. Ik ben echt non-stop bezig. Ik ben hier vanavond, ik vind het super gezellig. En ik ben eigenlijk elke avond bezig met dingen organiseren. Dus ik heb meerdere events tegelijk lopen. maar we hebben echt hele vette edities gehad. En de vorige was ook weer super lekker. Toen hadden we een wat duisterdere editie. Met twee locals. We hadden Death March als opener. Lekkere oldschool death. Echt oldschool death. Dat was fucking lekker hard. En het begon meteen goed. Zaal was lekker gevuld. Meteen mosjes en zo. Super tof. En daarna hadden we ook een local, Shoot the Messiah. Ook heel erg lekker. Die zijn wat meer melodic death. Maken ook hele fijne muziek, aanradertje. Ze hebben trouwens net, nog niet zo lang geleden, afgelopen jaar, hebben ze een nieuw album uitgebracht. Dus go give it a listen. En als headliner hadden we Saya. Dat was gewoon epic black metal. Dat was ook wel lekker.
0: Oh ja.
2: Lekker duister.
0: Fijne bandjes.
2: Ja, het was weer genieten. Ik hou er wel van. We hebben elke keer weer van niet net iets andere line-up, zeg maar. Deze keer was meer Death and Black. Vorige was wat meer metalcore en zo. En zo wisselen we af. Ze hebben ook een keertje meer richting thrash. We hebben ook wel een keertje prog gehad. Zo varen we weer een beetje. Proberen van alles wat neer te zetten. Om eigenlijk een beetje zo breed mogelijk de hele scene een beetje tegemoet te komen en neer te zetten.
1: Ja. Merk je dan ook wel een verschil in de sfeer in het publiek?
2: Nee. Nee, het is gewoon super gezellig altijd eigenlijk. Mensen komen gewoon naar het café. Tuurlijk zijn de meningen verschillend over welke band wie het beste vindt, maar dat hoort erbij. En de ene zegt ja, de opener was vet. De ander zegt ja, die headliner was vet. De ander zegt nee, die tweede was juist vet. Smaken verschillen, maar het is allemaal vet en iedereen is blij. En de sfeer is altijd goed eigenlijk. Dus en dat is ook wat we proberen neer te zetten. Gewoon naar consequent. Dat mensen weten, met de café is gewoon gezellig. We kunnen daar lekker onszelf.
0: Kan ook eigenlijk niet misgaan als je gewoon een paar lekkere bands neerzet. Je hoeft het niet goed te vinden, maar gewoon de hele sfeer is lekker. Dus
2: dat is wel leidend, denk ik, uiteindelijk. Ik denk die bands kunnen nog zo goed zijn. Maar als je kut behandeld wordt aan de deur, als je kut behandeld wordt aan de bar, en noem het dan maar op, mensen naast je zijn chagrijnen. Ja, dan denk je van, fuck, die zit ik gewoon naar huis. Weet je? Daar heb ik toch helemaal geen zin in. Je wilt het gewoon gezellig hebben, een avondje uit, toch?
3: Ja, ja. Maar hoe zorg je eigenlijk voor, zeg maar, dat het metalcafé zowel aantrekkelijk is, zeg maar, voor de oude garde, als dan wel nu voor de jongere generatie metalheads, zeg maar. Hoe hou je het interessant? Want ja, je wil het oude publiek ook aantrekken, want het moet wel altijd interessant blijven. Kijk, je hebt de nieuwe metal, zeg maar, en dat. En nu zeg maar, en we zijn ook wel liefhebber van het oude werk. Maar ja, goed, je wil ook wel het ouder publiek, zeg maar, toch aantrekken, zeg maar, de oudere.
2: Wat bedoel je met het oude werk? Hoe oud ben jij?
3: Nou ja, goed, het oudere werk, zeg maar, wat uitgebracht is, zeg maar, een beetje die oudere metal bands.
2: Zoals mijn volgende nummer dat ik had meegenomen, die is ook ietsje ouder.
0: Ja, sorry.
3: Ja, zoiets. Baby, bijvoorbeeld die generatie of zo. Waar toen ze net op de proppen kwamen.
2: Dat is een goede vraag. Misschien moet ik dat eens een keertje gaan bevragen van aan de wat oudere bezoekers. Want wij hebben echt heel breed bezoekers, echt van onder de 18 tot aan achter in de 60 die ik langs zie komen. Ook sommigen met regelmaat. En het varieert heel sterk. Ik durf het niet te zeggen, hardop, waar het nou precies aan ligt. Ik denk dat het gewoon de vibe is. Ik denk dat metal tijdloos is. En dat zie je ook in de jongere generatie. Die luisteren ook naar bands die veel ouder zijn, van voordat ze geboren waren en zo. En ze vinden het nog steeds vet. Dus we komen voor de vibe, denk ik, mostly.
0: Ja.
2: Alhoewel ik denk dat de oudere generatie iets minder snel naar metalcore zou komen of zo. Dan die zouden eerder naar een thrash versie komen van ons.
0: Ja.
2: Maar then again, ik zie altijd goede opkomst in allerlei leeftijden.
3: Ik moet zeggen, ik ben in eind februari ben ik in zomer geweest. Dat was een ook een avond, zeg maar. Daar speelde trash en speelde een coverband van weet je ook alweer, Udo Dirksnijder.
2: Accept
3: coverband. En dan zie je ook wel het volk, de oude garde, dametjes met een lange grijze haar.
2: Zal niet heel veel gemorst worden, denk ik.
3: En die kereltjes hebben met die lange matten in de nek allemaal. Je ziet ook weer echt de generatie. Dat waren de 60'ers en dan de 40'ers. En die daarna op straat praat met hun kinderen, die daar ook rondrennen, zeg maar. Mm-hmm. Gewoon de kroos van de jaren van 18, 19, zeg maar, rond die generatie. Dus ja, dat vond ik wel mooi gezegd. Dus ik vroeg me af, van is dat in Hilversum dus ook? Dus, maar goed.
2: Ja, ik zie jong en oud bij ons. En ik vind, blijf me verbaasd, we doen het al een tijdje, en het concept is wel bekend, dat we elke editie zie ik weer, ik ben ook de gastheer natuurlijk daar, en ik probeer echt gewoon ook dat de hele community vibe daar neer te zetten. Dus ik sta on stage aan te kondigen, maar ik sta ook met de mensen in de crowd te headbangen en gek te doen. Maar als de deuren open gaan, sta ik daar ook om mensen te ontvangen. En als ik denk, ik ken jou nog niet, kom ik even een babbeltje maken. Weet je van, hey, wie ben jij? Ja, ik ben Niels, welkom. Weet je, fun tonight, als er wat is, kom gerust naar me toe. Ik wil mensen welkom heten, dat mensen zich veilig voelen.
3: Vertrouwd.
2: En dat krijg ik ook vaak terug, dat het wel dat gevoel is. Mm. En ik heb ook wel een van mijn eerdere edities heb ik gehad. Er kwam er een kennis van mij, die had zijn zoontje meegenomen. Ik wist niet eens dat die zoontje had, wist ik veel. Weet je? Maar die zei, ja, leuk, ik kom langs. Ik zei, ja, tof. Ja, dan neem mijn zoontje. Hoe oud is je zoontje? Ja, 12 of zo was het. En ik, ja, dat vind ik leuk. Dus ik heb spontaan backstage gegaan. En ik zeg tegen de mensen van, joh, hier is een poster. Hier is een marker. Zet de handtekening erop. Ik ga dat jochie on stage sleuren aan het einde van het concert. En in de spotlight zetten. Dus dat is zo geschieden. En ik denk, ik wil dat jochie zijn dag maken. Hij was nog nooit naar een concert geweest. Weet je, laat staan, Metal Café. Nou, is hij on stage. Krijg dat ding. En de bands waren helemaal geïnspireerd. Komen aan. Ja, hier heb je een cd. Hier heb je een shirtje. Nou, jochie vergeet dat nooit meer. Nou, dat is superleuk. Nou, daar doe je het voor. Weet je, is toch mooi.
1: Maar dat is juist leuk inderdaad. Dat je in de plaats van dat je in de zaal binnenkomt. Er staat zo'n chagrijnig beveiliger van een jaar of 50. Die daar alles behalve voor zijn plezier staat.
2: Ja, daar word je niet
1: eigenlijk
2: van.
1: Wel binnenkomt dat je al denkt van, nou ja.
2: Ja, dat is bij de Forsyth meteen al anders. Als ik daar binnenkom, zeg hey Niels, ben je er weer? Ook met de beveiligers, leuk dat je er weer bent. We gaan weer wat leuks van maken. Vrijwilligers die nog net niet met elkaar op de vuist gaan, wie hier achter de bar mag staan en zo. Ik hoor dat vaker. Ja, shit man, ik wilde een bardienstje inplannen, maar het is al vol. Weet je, nou, dan doen we toch blijkbaar iets goed. Dat de vibe goed is. En er komen ook niet-metalheads in de vrijwilligerspool bij ons terecht. Omdat ze gewoon de vibe zo leuk vinden. We zien er echt eng uit. Hè? Wat zijn we eng. Oeh, mannen in het zwart en leren en zo. Weet je, maar ondertussen, ja, de meeste mensen weten wel, als je niet metalhead bent, je luistert dit, jongen, we zijn eigenlijk helemaal niet zo eng, hoor. Tenzij je ruzie met me zoekt. Maar
0: kom gewoon lekker langs voor een gezellige avond.
2: Ja. Ik heb genoeg niet-metalheads die komen. We hebben wel eens met enige regelmaat hebben we een editie en is er boven wat anders gaande in de Forsyth. Bijvoorbeeld de Foute Party of de Rainbow Party of zo. En sommige mensen hebben dan gewoon twee kaartjes. En dan hebben we wel eens gehad, en dan komt er iemand beneden in een zweretje. In een gewoon een unicorn outfit. Ja. En die gaat gewoon daar lekker chillen. En laatst hadden editie hadden we dus een Foute Party. Kwam er iemand in een Heidi jurkje, weet je, als een Oostenrijkse of zo. Ja. En een vriend van mij die zag dat. En die zegt, je kom. Toen zijn ze outfits gaan swappen. Dus hij kwam dus de moshpit daarna in een veel te krap jurkje. Staat nog in de review van een van de reviews die gemaakt is. Ah, dat was hilarisch. Nou, dat is Metal Café gewoon. Weet je. Iedereen is welkom. Als je chill bent tegen ons, zijn we chill tegen jou. Het is gewoon saamhorigheid en gezelligheid. En daar gaat het
3: om. En zijn dat dan van die momenten, zeg maar, waar je dan in die 6,5 jaar, zeg ik het goed?
2: Ja, langer zelfs.
3: Of in ieder geval in die periode dat je dit organiseert, zeg maar, zijn het dan die momenten, zeg maar, die je bijblijven?
2: Absoluut. Ja, dat zijn de unieke momenten dat je denkt van, kijk, dit gebeurt alleen bij ons. Weet je, dit is de metal scene. En dat heb ik helpen neerzetten. In ieder geval dit stukje heb ik helpen neerzetten. En dat doen we met elkaar. Want ik ben ook een idioot. Ik ben ook een Mongool. Ik vind het hilarisch om gekke dingen uit te halen en mezelf van een podium af te gooien en noem maar op. Maar dit zijn de mensen die geïnspireerd raken door elkaar en door Metal Café en door de metal scene in het algemeen. En die gaan gewoon lekker los en genieten. En dat is waar het om gaat in het leven uiteindelijk, denk ik. Weet je, we moeten het samen doen.
0: Heel belangrijk, lekker.
2: Ja, en ik draag mijn steentje bij daarin.
3: Fijn.
0: Martien had het net al over de oude garde.
2: De oude garde.
0: Ik mag mezelf daar ook toe rekenen.
2: Oh ja?
0: Ja, ja.
2: Wist je dat ik in de oudere zorg heb gewerkt? Ik heb ervaring, hoor. Ik kan je wel doorverwijzen.
0: Ik denk nog niet dat het nu al nodig is.
2: Nou, ik hoop het niet.
0: Nee. Inderdaad, je had het over een band die al van de gevestigde orde is.
2: Mm-hmm, old school.
0: Ja. De band Metallica natuurlijk.
2: Ja, die heeft me ook beïnvloed. Een van de eerste bands die ik ooit heb meegekregen. What the fuck is dit? En die zijn zo breed. En ja, het is gewoon lekker.
0: Komt natuurlijk wel van een van hun beste albums die ze ooit gemaakt hebben.
2: Ja, ik heb wel smaak, hè?
3: Nou, ik moet zeggen, ik had ook een nummer van Metallica als oudjes in mijn lijst gehoord. Maar ik had Hit the Lights.
2: Oh?
3: Dus ik denk, ik pak gewoon de allereerste. Maar goed, toen kwam jij met Master of Puppets. Ik denk van, goed. Ja, dat is, nou ja,
2: ik mocht
3: maar
2: 4 nummers kiezen. Het is niet dat dit het enige nummer is dat ik lekker vind. It's not fair. Hè?
0: Nee.
2: Maar ik vond dit gewoon een goed nummer. En het is gewoon een iconisch nummer. En ik vond het gewoon lekker. Als ik hem hoor, elke keer denk ik van, oh, fuck ja, yeah, dan wil ik bewegen. Weet je, denk ik van, ja, dit is goede metal. Dit is wat ik probeer over te dragen, weet je wel.
0: Master of Puppets.
2: Let's go.

0: En voor deze week van mijn keuzeplaat kon ik het niet laten om een keer geweldige band Anthem mee te nemen uit Japan. Heel tof bandje, ondertussen al 20 albums onder de riem zitten. Maar eigenlijk nooit heel succesvol geweest buiten Japan. En ze hebben in 2019 besloten om spontaan na 20 albums de Europese markt op te gaan. En die hebben het album gemaakt, Nucleus. Wat een beetje heropnames zijn van de laatste 19 jaar die ze hadden. En er staat één super tof nummer op. En dat is het nummer Black Empire, wat we nu gaan draaien. Dus dit is Black Empire.
1: We hebben nog 20 seconden.
0: Nog 20 seconden? Nou joh, wat een band.

0: Nee, die hebben jaren gedaan, gewisseld steeds tussen twee verschillende zangers. Toen was die weer, toen was die weer, toen was die weer. En wat de band apart maakt is, het wordt voornamelijk allemaal geschreven en verzonnen door de bassist. Dus bij deze Black Empire van Anthem.
1: Momentje, ik heb nu een probleempje.
0: Uh-oh.
1: Ja, waar is het nou dan?
2: Het gaat, live gaat het wel vaker wel fout.
0: Dat maakt het leuk, omdat het juist live is.
3: Dus jongens, komt 12 uur neer. De meester in Almere.
0: Ja.
3: Dan hebben we een lekker bandje voor je van Nederlandse bodem.
0: En dan kan het dus ook live misgaan.
3: Ja, maar dan heb je in ieder geval bier in je klauwen.
0: Ja.
3: Dan kan je lekker headbangen. En genieten van het zweet van de man naast je. Echte metal.
1: Nou ja, ouwe hoer kan niet dus wel, hoor. En zwammen ook.
3: Ik heb geen uitknop.
0: Oh jee.
3: Dat schuld van mijn vader. Hij biedt ze al jaren zijn excuus voor aan. Spijt me, Niels. Ik heb geen uitknop opgezet. Ja. Bad design. Jammer weer.
1: Ach ja, je kan het slechter treffen, hè?
3: Ja, het kan erger. Hangt van de context af, hè?
2: Ik denk dat we lekker door. Ja, ik heb een beetje ruzie met deze plaat.
3: Oh jee.
1: Wat zijn nou, man?
2: Ja, ik kan er niks aan doen.
1: Oh, ja, goed,
0: hij vertikt hem gewoon af te spelen.
2: Hij wil niet.
3: Oh jee. Dan gaan we gewoon wat anders doen.
0: Dan draaien we een ander nummer.
2: Ik ga het even op een andere manier proberen. Ik ga het via deze kant proberen.
3: Wij geloven in jou. Jij kan dit.
2: Ik ga dit oplossen, jongens.
3: You got this, Piotr. Maar
1: hebben we niet een... Ja, zo kan het.
3: Oeh.
1: Een beetje swingende muziekje ondertussen.
2: Leuke. Nee, deze moeten we hebben.
3: Let's go.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op het.

0: Welkom
1: terug.
2: En we trapten af met Labyrinthus Stellarum.
0: Oh, de sfeer is black metal uit Oekraïne.
1: Oeh, dat was goed.
2: Ravenous Planet heet het nummer.
1: Uit Oekraïne. Want oeh, dat was lekker.
2: Ja. Ja, ik moet zeggen, er komen tegenwoordig best wel een paar goede bands uit Oekraïne.
1: Zeker.
2: Je hebt, hoe heet die band? 1914?
0: Ja.
2: Die lekker bezig is. Ginger is natuurlijk heel erg lekker.
1: Die is het meest bekend misschien wel, denk ik.
2: Ja. Die is het meest bekend uit
1: Nog Oekraïne. Nog wakker gezien.
0: Live in Doornroosje. En dat was toen met Soywork. En Amorphis had toen net een nieuw album uit met die nieuwe zanger.
1: Oh, vet.
2: En Infected Rain komt er volgens mij ook vandaan.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Infected Rain.
1: Ja. Ja, daarom hebben jullie de radio programma. Goed bezig, jongen.
0: Precies.
1: Ja, dat is een lekker bandje. Heel leuke stijl.
2: Nou, Niels, we gaan over naar iets heel anders. Want jij hebt daar deels ook wat mee te maken.
1: Ik weet niet waarmee, maar hebben we dat? Moet ik me zorgen
2: maken? Nee. Wat in Almere staat te gebeuren.
1: Jazeker. Ja. Even kijken voor de kijkers thuis. Even kijken, waar is de camera? Hier. Jongens, pay attention. Oké, doe ik het goed. Ik moet
2: andere
1: even kijken.
2: Andere camera is hier. Huh? De camera voor thuis. Ja.
1: Dat is die.
2: Ja, dat is die.
1: Ah, oké. Nou, weer wat geleerd. Nou, jongens. 12 juni.
2: Ja.
1: Bring your asses. En als bonus entertainment krijg je mij on stage. Disclaimer, ik weet nooit wat ik zeg of doe. Het schijnt leuk te zijn. Maar most of all, 4 zelfs. 4 hele vette bands.
0: Zeker.
1: Loyalty Ends Here. Die ken je misschien wel als je wel eens bij Metal Café bent geweest. Hele lekkere metalcore.
2: Jongens hebben we hier ook in de studio gehad.
1: Ja, dus, toppers.
2: Ja.
1: Echt toppers. Die staan ook dit jaar weer toevallig. Dat is niet mijn schuld. Dat was de schuld van Dennis van Dutch Metalheads. Staan ze ook op ons festival, Dutch Metalheads Fest. En deze jongen, die is er ook bij.
3: Zeker.
1: Vertel eens wat over jouw vette band.
3: Ja, nou, ik ben Ocean van Artera, gitarist. Band opgericht samen met de drummer. We zijn al lang vrienden. Nou, wij houden verschrikkelijk veel van Death Groove, Gojira, Lamb of God, dat soort dingen. Dus wij zijn lekker begonnen daarmee samen in eind 2024. En zijn nu hard bezig om er iets vets van te maken.
2: Ja.
1: Nou, dat wordt lachen volgende week, absoluut. En we hebben nog meer lekkere bandjes. Salvage komt ook, voor portie Tering Henry. Die maken ook hele lekkere metalcore / hardcore. Ik heb ze wel vaak zien optreden, dus als je van toestep houdt en keihard headbangen, wees welkom. En we hebben nog een bandje, Mourn. Ze snoeiharde death metal. En die staan toevallig, dat is echt puur toeval. We hebben het er net even buiten de uitzending over gehad, dat ze daar staan. Ik vind dat superleuk, want die staan toevallig later dit jaar op Halloween, ook op Dutch Metal Fest. Dus echt super grappig dit. Ik vind dat juist mooi, sinds ik in de metal scene een beetje bezig ben, hoe klein de scene eigenlijk is. Hoe snel je elkaar tegenkomt en hoe sterk die band snel wordt, weet je wel. Dat je met elkaar die passie deelt en dat je elkaar zo weet te vinden. Dus ja, ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in volgende week.
3: Ik ook.
1: Lekker te headbangen en mezelf hoofdpijn te bezorgen en pijn in mijn nek. En een opgezwollen lever. En de nodige krassen en blauwe plekken van de mosh. En ik heb ook zin om jou weer te zien spelen. Ik heb jou eerder gezien in Almere.
3: Ja, zeker.
1: Dus ik vind het grappig dat onze paden nou weer kruisen.
3: Ja, ja.
1: Wereld is klein. Lang leven de metal.
0: Nou, wereld is heel klein, want heel toevallig afgelopen zaterdag dacht ik, ik ga even naar platenmarktje in Almere.
1: Ja.
0: En ik kom daar bij de standhouder en er staat een jongen naast me en die staat heel enthousiast de standhouder te stellen. Volgende week zit ik bij de radio in Lelystad. En ik draai me heel keurig om. Ik zeg, ik ben Tyler. Was werk.
1: Ja, wat mooi.
3: Zeker, ja. Dat was echt super toevallig. Ja.
1: Ja, toeval bestaat niet, zeg ik dan maar.
2: Het moet zo zijn.
1: Allemaal via een beetje leren kennen. Hè? Ja. En dat brengt elkaar zo samen. Dat is toch mooi? Misschien.
0: Fantastisch.
1: Maybe it's fate. We are to make everything metal.
2: We gaan zo even verder praten nog. Zeker over het festival van volgende week. Maar eerst nog even de tweede plaat van het tweede uur. En die is altijd ingeruimd voor het album van de maand. En wij hebben deze keer gekozen voor het album van Shroud.
0: Oeh.
1: Ik heb hem nog niet gehoord.
2: Nee.
0: Je hebt nog niet gehoord. Nee, dat komt. Het is een demo. Het is geen demo, sorry. Een debuut. Daarom is je nog nergens te vinden. Dus wij kregen hem binnen in de mailbox. En het is hun debuutalbum.
2: En hoe heet het album?
0: Pax Nocturna.
2: Pax Nocturna, ja. En ja, van dat album gaan wij dus deze maand elke week een nummer draaien.
0: Ja, het is black and trash metal.
2: Oeh. Dus ben heel benieuwd. Dit is dus de album van de maand voor de maand juni. Shroud, Pax Nocturna heet het album. En je gaat luisteren naar een beetje toeval. The Eternal Void.

0: Shroud dus en The Eternal Void. En waarom zei ik nou van, is een beetje toepasselijk. Ik zie hier Ocean zitten met een t-shirt aan van Void of Metal.
1: Jazeker, jazeker.
0: vertel eens wat over Void of Metal.
1: Nou, Void of Metal ben ik gestart samen met mijn maatje Martijn, die hier ook uit Lelystad komt. Wij studeren allebei graphic design aan Artes Zwolle, nu derdejaars. Wij hadden elkaar bevriend in de eerste en ik heb hem totaal aangestoken met metal en dat heeft hij geconsumeerd. En mijn doel toen ik daar kwam op die school was eigenlijk altijd om voor bands te werken. Dat is de hele reden dat ik graphic design wou studeren. Ik teken al mijn hele leven. En toen ging ik voor mijn eigen bandje aan de slag. Nou, ik dacht, dit is het. En hij had eigenlijk vrijwel hetzelfde idee. Dus wij dachten, nou, waarom wachten tot we hier klaar mee zijn met deze studie? En waarom niet gewoon doen? Dus wij zijn, volgens mij in het tweede jaar zijn wij er gewoon mee gestart. En nou, toen hadden we eigenlijk al wel gelijk raak. Gelijk eerste band waarvoor we mochten werken was Three Eyed Kids. Die zat al bij Mojo. En dat goed, kende ik via via. Daar hebben we toen hun EP voor mogen designen en singeltje. Nou, dat was heel tof. En zodoende zijn we lekker aan de slag gegaan de afgelopen jaren. Natuurlijk wel studie gehad. Dus we hebben er nog helaas nog niet zoveel aan kunnen doen als we willen. Maar dat gaat nu helemaal vol turen van de WKVK gehaald. En we hebben ondertussen al voor heel veel vette bands mogen werken. Uit te zien Canyon Literature. We hebben voor Ivory uit Almere hebben we. Die zouden spelen op het event. We hebben het logo gemaakt. We hebben voor Mouflon, hun nieuwe release, die komt overigens ook uit. En dat waar wij elkaar hadden ontmoet, hebben wij het album opgemaakt. Gisteren een nieuwe single uitgekomen van het album. En nog een paar andere vette bands. Wij ontmoeten elkaar dus op de platenmarkt. Ja. Waarbij ik met de platenbaas van Mouflon aan het praten was. Waarvoor we werken. Zometeen is ons merch design ook op Dynamo Metal Fest te vinden zelfs.
2: Oh.
1: Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Dus ja, uit volle passie voor metal. Vooral dat. We wilden gewoon wat teruggeven aan de scene. We zagen ook met AI en veel bands. Het zag er een beetje shabby uit. En een lelijk logo. Dan dacht, dat is zonde. Dat is zonde.
2: En wij doen het graag. En vaak met die AI-designs. Het gaat allemaal een beetje hetzelfde eruit zien.
1: Het is niet best. Het is echt niet best. Ja. Nou, het is. We dachten, en wij doen het graag. En wij zijn er. En we komen uit Flevoland. En daarom dat ik ook hier zit vanavond. Wij willen er wat mee doen. En vanuit dat concept is dat gewoon helemaal uitgegroeid. Naar ooit super vet. En zijn we daar nu lekker mee bezig. En zijn we ook begonnen met bookings. Met ons eigen conceptje, Void of Metal Presents. Dat is eigenlijk gestart nadat we van de Poponie Meester al meer de kans hadden gekregen met mijn eerste band om daar een vet optreden te verzorgen. En dat was heel goed gegaan. Dat was de eerste editie, dat was 200 man gelijk raak. En we dachten, nou, dit vinden we zo tof, dit moeten we voortzetten. Dus ja, dat eigenlijk al een beetje.
0: En zodoende komen we dus op het optreden wat gepland staat, waar Niels dus gaat
2: hosten.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja, goed. Deze editie is extra speciaal, want die doen we samen met de Metal Flamingo. Voor de luisteraars die misschien af en toe al bij Niels aanwezig zijn. Die zien hem vast wel lopen. Dat is de roze flamingo. Dat is Soef, the legend, the one. Soef die is met Metal Flamingo een beetje begonnen uit het initiatief van Loyalty Ends Here en jou. Had ik begrepen. En hij doet dat een beetje om aandacht op zichzelf te richten met die flamingo. Dat valt toch best op. Zodat hij dan vervolgens die aandacht kan richten op bands uit Nederland en Europa. En hij promoot hun releases. En wat je ook maar wil promoten, dat kan bij hem terecht. En hij doet het, hij is er en hij is je grootste fan.
2: Ja, zeker wel. Dat hebben we wel gemerkt, ja. Dat
3: is wel leuk. Een schatje. Hij is net zo gepassioneerd als wij eigenlijk voor de metal scene. En zijn ding is een flamingo.
1: Een flamingo, ja.
3: Silly as you think, maar
0: je ziet hem ook regelmatig voorbij komen. Zeker als hij bijvoorbeeld ook weer een concert is in Dronten, dan is hij er ook weer bij.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
2: Zit hij in een moshpit en zie je dingen zoals flamingo's.
4: Het valt wel op. Ik zeg, mijn allereerste uitzending hier hoorde ik ook alleen maar over de flamingo. En dat was meteen het weekend erop. We waren in Corneel, mag geen underground meer zeggen. En dat was ook meteen van de flamingo.
2: Daar is hij.
4: Ja, valt niet mis.
1: Zeker. Ja, en deze editie, die hebben ook een speciale naam gegeven deze keer. Het heet Reclaimed Soil. Reclaimed Soil Fest vonden we toch wel een bijpassende naam voor iets wat in Flevoland gebeurt. En nou vond meerdere mensen in Flevoland dat wel een leuk concept. Dus 9 januari hebben we nog een editie van Reclaimed Soil, maar dan in de Corneel hier in Lelystad.
4: Oeh, vet.
1: Daar komt ook een zeker hele vette line-up. Maar goed, dat zien we dan wel.
0: Ja, en dan gaan we natuurlijk weer eventjes naar de muziek. We hebben iets klaarstaan van jouw bandje.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, wij hebben afgelopen vrijdag, 2 weken geleden, hebben wij ons eerste single uitgebracht. Dat is Sanctuaries. Toch wel een speciaal nummer voor mij. Die heb ik samengeschreven met de drummer toen we net nog aan het beginnen waren. Toen kwam de zanger erbij. Toen gooide hij de eerste paar growls eroverheen. En toen dachten we, nou, dit is het. Dit is het.
4: De puzzelstukjes vallen precies in elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Dit is Arteria en Sanctuary.

0: Nou, lekkere single.
1: Dank je. Dank je, joh.
2: Ja, dank je wel.
0: Het kromt lekker weg.
1: Ja.
0: Mooi. Hakt beukt er lekker in.
2: Goed om te horen, ja.
0: Het is bijna half. Dat betekent dat ja, er nog een derde keuzeplaat aankomt. En die is van mij. En ik heb er weer eentje gevonden die ik... Ik heb de band al eens een keer er meegenomen. Maar nog niet als eigen keus. Het gaat om de band Neon Nightmare. Als je ze niet kent en je bent een liefhebber van de muziek van Type O Negative... zou ik je absoluut aanraden om deze band eens te gaan beluisteren. Het is eigenlijk een soort van eenmansproject van Nate Garrett. Hij was gitarist bij Gatecreeper en gitarist-zanger volgens mij bij Spirit Adrift. Hij heeft dit album in zijn eentje samengesteld, geschreven, ingespeeld. En hij heeft geprobeerd de identiteit van Type O Negative te benaderen. Het is geen kloon. Je moet hem niet zien als een kloon. Dat wil hij ook niet. Het is een soort van eerbetoon aan Type O Negative.
1: Maar wel een beetje zijn eigen draai eraan.
0: Hij heeft absoluut zijn eigen draai eraan gegeven. Als je naar de hoes kijkt ook. De hoes is opgebouwd zoals Type O Negative dat ook zou doen. Weet je wel, met die naam in de hoekjes. De titel van de plaat ook in het hoekje. Alleen hij gebruikt dan de kleur blauw in plaats van de kleur groen. Ja. maar ja, het is een fantastisch project geworden. Er staat zelfs één nummer op dat... zou ik nou niet direct een Type O Negative nummer noemen. Dat valt net een beetje buiten de boot. Maar de rest van de nummers die hij gemaakt heeft... zijn echt in de categorie van de gothic doom die Type O Negative maakt.
1: Ik word nieuwsgierig.
0: Ik heb een track uitgezocht van dat album Faded Dream... wat hij heeft uitgebracht onder deze naam. En dat is het nummer She's Drowning.

0: Zo, en dat was het einde van het nummer.
1: Zijn ze voor de repetitie van welke maat gaan we aanhouden? Allemaal.
0: Ja. Doe maar wat. Ja. Als jij nou die maat pakt, dan pak ik die aan. Nee, lekker prog bandje. Conflux Collective, zo heet het bandje. Het nummer heet Reincarnation.
2: Ja, nieuwe album komt uit 19 juni aanstaande.
0: Kijk.
2: Het was een lekker nummertje.
0: Ja, het was lekker, zeker. Lekker chaotisch, heerlijk. Ja. Houden we wel van. Ja, ik ben sowieso van de prog, dus... ja, we hebben nog steeds twee heren in de studio zitten die van alles en nog wat kwijt willen over metal, tenminste.
3: What's up, motherfuckers?
0: Niels, en natuurlijk Ocean ook. Wat gaat er komende zaterdag nou precies gebeuren? Ja, we hebben natuurlijk een festivalletje. Of was dat zaterdag?
4: Volgende week. Het wordt natuurlijk vooral heel erg hard gemoist. Dat snap je natuurlijk wel.
0: Ja, dat is het doel.
4: Ja, natuurlijk. Nou, we hebben natuurlijk de kerels van Loyalty Answer. Die kennen we denk ik allemaal ook wel. Ja, ja. Dat is natuurlijk fucking vette metalcore. Nou, wij gaan een heel hard potje death groove neerzetten. Wij zijn ook, je kan een beetje Lamb of God, Gojira-achtige dingen verwachten. Salvage met hun hardcore, dat is natuurlijk ook altijd dope. En dan Mourn met hun oldschool death, ja, dat wil je altijd horen. Maar goed, het is meer dan dat. Hè. Het is metal in Flevoland. Daar moeten we gewoon wat aan doen. We moeten daar gewoon... Flevoland, Almere.
3: Fucking Almere.
4: Ja, in Almere. Maar ik weet,
0: of all places.
4: Ik weet dat in alle vieze hoekjes en gaatjes hier in heel Flevoland... dat er allemaal metalheads zitten. Maar die moeten gewoon even... Lekker komen, niet zo duur. Die ticket.
0: Ja, ze moeten de deur uit. Ja, allemaal.
1: En je hebt geen excuus met opa, want de meester ligt naast het station. Ja, dus je hebt ook geen excuus van, nou, moet ik het hele eind lopen.
4: Zeker.
3: Ja, dus niet slap excuses, jongens. Nog 5 minuten lopen en...
4: Dan ben je er.
3: Vette metal. Ja. Tientje, let's go.
4: We zijn ook op tijd klaar. Kan je gewoon weer rustig de trein pakken waar je naartoe moet. En vanuit Amsterdam is het ook heel goed te doen. Maar het allerleukste is gewoon, je support gewoon de scene. Je support ons... Mijn bedrijf, Void of Metal. Je kan met ons komen praten. Als je nou een eigen bandje hebt en je denkt... Hey, ik heb vette ideeën, ik wil wat starten... en ik heb een logootje nodig, ik heb een vette EP of single die eraan komt. Kom lekker met ons chillen. Wij hebben een biertje in onze handen. Wij hebben stickers. Gratis stickers. Kunnen jullie allemaal gratis sticker krijgen.
3: Kijk, dan kom ik.
4: Ja, kijk, dat dacht ik al. Daar doen ze het. Ja. He, dan kunnen we gewoon lekker praten. Het is gewoon de bedoeling dat we een grote community bouwen... met Void of Metal, ook Metal Flamingo. Soef is ook altijd aanspreekbaar. Niels ook. En het wordt gewoon één grote gezelligheid. Maar vooral gewoon een gezelligheid in Flevoland. Want dat vinden we misschien nog wel het allerbelangrijkste.
0: Ja.
4: Zien opbouwen in Flevoland.
3: Reclaim the soil.
4: Ja.
0: Sowieso, reclaim the soil. En dat geldt ook voor de regio waar wij radio in maken. Radio Lelystad.
4: Ja. Ja.
0: Ook daar moeten de metal fans even wat meer wakker geschud worden. Want ja, ook hier in Lelystad, als er wat gedaan wordt... dan blijft het ook een beetje...
1: We blijven te makkelijk thuis op de bank zitten.
0: Ja, het wordt te makkelijk. We gaan nog even wat muziek draaien, lijkt mij.
3: Ja, gooi er wat in.
0: Ik gooi er wat in. We gaan luisteren naar een band genaamd XT. We hebben er al een keer eerder wat van gedraaid.
4: Ja, klopt.
0: Het nieuwe nummer van hun heet Nothing But Pain.

0: arrived at Nebula 9. Unbeknownst to the humans, Ziltoid has also arrived.
1: Surprise, motherfucker!
2: Ja, was een leuk nummertje. Ik denk van, ik gooi even lekker oudje erin. En ik denk van, wow.
1: Devin Townsend van zijn Ziltoid-verhaal. Hoor je Hyperdrive?
3: Oh, ja. Dan weet ik meteen dat het een verhaal was. Want ik ben er dus totaal niet bekend mee. Ik zit alleen met eindluisteren van, what the fuck is dit?
1: Nee, dat komt van, ik denk dat dit van het album Ziltoid, die Omnipotent. Of Omniscient. Die Omniscient.
2: Wie?
1: Dat was hem, ja. Daar komt dit nummer af. En dat is een compleet verhaal. Ja, een beetje wazig verhaal, maar goed. Dat kun je verwachten
3: natuurlijk met Hitchhiker's Galaxy of...
1: Nou ja, zoiets. Daar kun je het een beetje mee vergelijken, ja.
2: Het klinkt gewoon lekker. Ik denk van, nou, die moeten gewoon in weer.
1: Ja. Goed. We hebben de heren nog zitten. Even nog terug naar Void of Metal, Ocean. Jullie zijn dus een met z'n tweeën.
3: Ja.
1: Die dat doen. Jullie zijn dus grafisch ontwerpers. Daar willen jullie met

0: We zitten nu echt nog wel lager. Want we willen het gewoon graag doen. Ook voor die kleine bands. Dat vonden we belangrijk. Dat iedereen...
1: Maar zijn jullie nu nog met studie bezig? Of,
0: Ja, we zijn ook nu nog aan het studeren. Toevallig zijn we er morgen klaar mee. In ieder geval met het derde jaar. En daarna hebben we alle tijd van de wereld om lekker aan de slag te gaan.
2: Mooi vooruitzicht, toch?
0: Ja. Hm? Ja. En dan is daarna na de studie is het, gewoon de bedoeling om dit volledig door te zetten. Dus echt... Maar wat ik zeg, deze zomervakantie, dan komt alles eraan. Dus eigenlijk hopen we gewoon gelijk door te kunnen stromen met alles. En voor alles en iedereen, alles metal projecten, willen het allemaal doen. Het maakt niet uit, hoe gek je het kan verzinnen. Wij willen het wel maken. En we gaan ook nog verder dat. We kunnen ook video doen, daar wil ik ook nog even aanhalen. Wat ook heel leuk is, ook nog een plek waar je ons kan volgen, behalve op Instagram en ook op TikTok, is onze YouTube kanaal. Daar hebben we ook een vet concept neergezet. Heet ook Void of Metal. Daarbij pakken wij lijsten van Rate Your Music, een hele bekende rating site. Maken we top 30 van bepaalde genres uit het jaar. Maken we daar een mooie video van. Dus als je op zoek bent naar nieuwe muziek, je wil nieuwe genres ontdekken, je wil nieuwe bands ontdekken, moet je ook zeker even kijken op ons YouTube kanaal. En dat wordt vooral beheerd door mijn compagnon Martijn. Dat is zijn passieproject. Dat is echt de tofste video editor die je kent. Dus ook als je video's hebt, moet je bij hem wezen.
2: Linkje staat in de chat.
1: Top. Kijk, als mensen via Twitch inderdaad kijken, dan kunnen ze dat linkje even...
0: Ja, jongens, kom vooral. We willen alles doen, alles maken. Maak het zo gek mogelijk, wij doen het. En we kunnen alles, dat wil ik ook nog even benadrukken. We kunnen echt alles, elke stijl. We kunnen illustratie, we kunnen photoshoppen, illustreren, InDesign. Ook zelfs je wil gewoon een je logootje op een artwork, we doen het.
3: Maar het idee is ontstaan, zeg maar, het feit van ja, je begint de band, maar je hebt eigenlijk geen logo en je hebt wel een idee van ja, ik wil dit of ik wil het zo, ik wil dat uit zo'n achtergrond of ik wil die sfeer creëren. Ja. Dan kunnen ze dus bij jullie terecht.
0: Ja, zeker. En wij zijn ook kritisch. Wij kijken ook wel echt met je mee. We denken mee. En als je een idee hebt, dan gaan wij daar wel mee aan de haal. Je kan wel echt verwachten dat er echt twee kunststudenten en wel echt van, nou, mag ik het eerlijk zeggen, onze opleiding op Artes, dat is de hoogst aangeschreven graphic design opleiding, niet gelogen, is echt zo. Dus je kan echt verwachten dat je echt kunstacademie level design oplevering krijgt. Echt van hoge kwaliteit. En dan betaal je nu gewoon nog helemaal niks voor. Als je er nu bij bent, jongens, het is ongelooflijk.
4: Dus jij zou ook eerlijk tegen iemand zeggen, ze komen met een idee, dat je denkt, het idee is leuk, maar op papier werkt het gewoon niet.
0: Nee, ja, maar dat zeggen we echt. En als je dat niet kan hebben, nou, sorry, het spijt me. Maar het is nodig.
4: Ja.
0: Het is nodig.
1: Ja.
0: We merken ook gewoon dat sommige mensen er gewoon geen verstand van hebben. En dat is helemaal oké. Dat is helemaal niet erg. Daarvoor zijn wij er.
1: Ja. En nog even terugkomen op jullie feestje natuurlijk van volgende week. Zaterdag. Niet aankomende zaterdag, maar die week, zaterdag erop.
0: Ja.
1: Dat gaat natuurlijk gigantisch leuk festijn worden.
0: Zeker.
1: Zijn er al ideeën voor een vervolg?
0: Ja, zeker. Een aantal eigenlijk.
1: Zo. Doe maar.
0: Ja, Reclaimed Soil komt in ieder geval terug in de Corneel 9 januari. Met al een hele vette line-up. Ik weet nog niet of ik die mag aankondigen. Maar de line-up is vet. En laat ik het zo zeggen, voor de death metal liefhebbers onder ons wordt het echt wordt het eens voor de books. We hebben 14 november bij Musicon in Den Haag. We hebben ook al een hele vet op erop staan. Met een wat ietsje gevarieerdere line-up. Maar voor deathcore liefhebbers wordt heel tof. Dit is eentje ook een beetje een showcaser voor onze klanten. Ken je Literature, een Mouflon, die ga je daar zeker kunnen zien. Mocht je bij ons wat komen halen, wat tofs, dan misschien sta je ook wel op een van onze festivals, want daar krijg je in ieder geval voorrang op.
1: Goed. Gaan we het daarbij laten. Ocean en Niels, allebei hartelijk dank voor het komen naar de studio.
0: Geen probleem. Ik vond het fucking tof dat je er mocht zijn.
2: Mooie pleasure.
1: En wij gaan eruit met een plaat van de band Eradicator. En dat is getiteld Ruins of Rome. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

take this anymore.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.